0: Radio Indoun du Culture, 88.2, 99.9, MHz.
1: Umwanya wariwe indirimbo zo guhimbaza Imana
0: kuri Radio Indoun du Culture.

0: Radio Indoun du Culture, 88.2, 99.9, MHz.
1: Umwanya wariwe indirimbo zo guhimbaza Imana
0: kuri Radio Indoun du Culture.

ubu rero turategereje abantu bashika kuri babiri abasubira kwakora ntandirimbo badusaba nimusubira gusaba indirimbo mu mwanya kwirukana amashetani kugira ngo abariko baratabatahe mu mutekano n'umunezero ntangere